Runa gabetok Christophe Mae chegmandwek je lesse nomibet. Runa kwekweti dat nog is nooit not en dat dat kwahabetron kemandwet en dat dat cha. Mr. Bohoga dat nog is nog een benieuwige gaat. Runa juwit dat met de wispen die hoest te begin. Zet daar mijn kors per cha. Runa, Mr. Hugh hebt dit. Je hoopt dat je bent, ik heb je hoorn om een mandan in de G. Michel, Runa, je sais pas toi que Isabelle boulait entre Matan et Camouat, Mr. Hugh. Ouais. Ouais. Mr. Dadoit, ça m'a dit, t'es nandi, Hebdman.